0: jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
0: Dit is Radioactief. Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: You've painted up your lips and rolled and curled your

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat heeft de rechtbank in Brugge gisteravond beslist. De man krijgt de schuld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 jaar oud en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. Van Haverbeke toonde tijdens de uitspraak geen enkele emotie. Om 10 uur worden de debatten hervat en dan zal het over de strafmaat gaan. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor het assisenhof verschijnen. Dat heeft de Kamer van in beschuldigingstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die eerder al eens werd veroordeeld voor moord. Een derde verdachte, die geholpen zou hebben om het lichaam te begraven, wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht. Dat is beslist na de studentenprotesten van gisteren en eergisteren die volledig uit de hand liepen. Betogers bekogelden de politie en staken steps en verkeersborden in brand. 6 mensen zijn opgepakt. Toch nog een sportief succes, want op de eerste dag van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk zwom naar zilver op de 100 meter wisselslag en nam ook nog eens brons mee op de 50 meter rugslag. Lucas Envaux pakte ook zilver op de 400 meter vrije slag. En Florine Gaspar greep naast een ticket helaas voor de finale op de 50 meter vrije slag. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Pronto's en Yesterday Once More hoorden de afgelopen minuten aan de start van deze nieuwe Breakfast Club. We zijn vrijdag, we hebben het gehaald. Hè? Het is de 2e oktober, oftewel dag 275. We hebben er nog 90 te gaan, dus nog een goede 3 maandjes vooraleer we het oude jaar alweer mogen gaan vieren. Hè? Cock Robin komt eraan met When Your Heart Is Weak. We hebben ook nog deze Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. Goedemorgen en welkom hier bij Actief.
1: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love, Lord, I thought it was funny. You came along and woo me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Written Divine, dat zoals Enrico Iglesias. En de eerste editie van QV wordt gehouden in Karim A in Knesselaren en biedt de toeschouwers een unieke ervaring. QV is een eigen muziek- en wijnfeest. Genieten van muziek en 6 wijntjes proeven. De tickets die kosten 18 of 28 euro en kan je bestellen op Your. your-tickets.be/events/all/muziekAlter, want het is een band uit Alter, de concertband Alter, die organiseerde dat dus op vanavond en zaterdag morgenavond 3 oktober QV 2026. Merritt Brooks, Bitch, en deze Michael Jackson, Thriller.

0: De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Never Ending Story, Limahl en de bibliotheken in Maldegem en Adegem die verwelkomen je tijdens het weekend van de klant met cake en drankjes. De bibliotheken van Maldegem en Adegem zetten op zaterdag 3 oktober hun bezoekers in de bloemetjes en tijdens de openingsuren kunnen bezoekers er terecht voor een stukje cake en een drankje. In Maldegem is er daarnaast extra animatie voor kinderen. Urkie Purkie zorgt er van 10 tot 12 voor kinderanimatie. Van 11 tot 11:30 is er een voorleesmoment. En Bibliotheek Maldegem is zaterdag open van 9 tot 12 uur. En de Bibliotheek Adegem ontvangt de bezoekers van 10 tot 12. Ook daar wordt koffie, thee, fruitsap en cake aangeboden. Knocking on Heaven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

The Power of Love, dat was de versie van Celine Dion uit de jaren 90. En Bonnie Sinclair, wel we ook nog met I Won't Stand Between Them. Ze willen er niet tussen staan. En 1970 ook alweer vandaan. We gaan naar de top van het uur met deze Something Happens on the Way to Heaven. Hier is Phil Collins. Graag tot straks in deel 2 van Breakfast Club op deze vrijdag 2 oktober.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto gisteravond. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijd geparkeerd aan de begraafplaats tot een buurtbewoner gisteravond de politie belde vanwege geurhinder. Het gerecht is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden. In Merksem bij Antwerpen is de afbraak van het viaduct aan de ring opnieuw begonnen. De werken vinden plaats vlakbij de Lotto Arena in de Elfvalsdoom. De ring is daardoor in beide richtingen volledig afgesloten en dat zorgt voor flinke verkeershinder op sommige momenten. Opletten dus als je daar moet zijn, zeker tijdens de avonduren. Buitenlands nieuws. Krista Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde die haar executie overleefde, is kritiek. Dat meldt de advocaat. Pike kreeg in de gevangenis van Tennessee 2 dodelijke injecties, maar bleef door een nog onbekende oorzaak in leven. De gouverneur van de staat heeft inmiddels besloten om alle geplande executies voorlopig op te schorten, tot is geweten wat er is misgegaan. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran heel hard zal worden geraakt als zou worden bevestigd dat het betrokken was bij de aanval tijdens een Fly Dubai-vlucht. Ze zullen hard worden aangepakt, aldus de president, toen een journaliste hem vroeg of Amerika zou reageren als de verantwoordelijkheid van Teheran zou worden aangetoond. Tijdens een persconferentie in het Witte Huis zei Trump te denken dat Iran erbij betrokken was, zonder zich definitief uit te spreken. Ik denk van wel, zegt hij op basis van wat ik hoor, maar we zijn nog bezig met het onderzoek. En dan hebben we nog wat sportnieuws. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven een zware pandoering gekregen in de Champions League. De Leuvense vrouwen verloren met 5-0 op het veld van het Franse Paris Saint-Germain. PSG schuift door de zege op in het klassement. OHL blijft achter met 1 schamel puntje. In de namiddag klaart het overal op en krijgen we de zon te zien, 21 graden. Ook het weekend start morgen met wat ochtendgrijs. Daarna breekt de zon door, 20 graden. Zondag een stralende dag met opnieuw die 20 graden. Perfect normale waarde voor de tijd van het jaar.
1: Dit is Radio.

De Bee Gees waren dat aan de start van het tweede uurtje Breakfast Club hier bij Actief voor vrijdag 2 oktober. En ja, het weekende staat alweer voor de deur, maar eerst de vrijdag nog doorkomen natuurlijk. Hè. Queen komt eraan met Another One Bites to the Dust en No Mercy When I Die en deze You've Got Your Troubles.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Wessa

Baby, come back. Maar ja, als ze niet willen terugkomen, dan kan je zo luid roepen als je wilt natuurlijk. En Player was dat in 1977. En de organisatoren van de Kaaifeesten in Eeklo, die hebben beslist om zaterdagavond de kassa aan de feesttent niet te openen. Want gisterenochtend hadden ze nog een 30-tal kaarten te koop voor die zaterdagavond. En die hebben ze online.

Here, There and Everywhere, The Beatles en Shannon hadden we ook nog met Aber Cavani uit 1969. En in de Kerk van Hertvelde vindt op 10 oktober om 20 uur het concert Klankkathedraal Once Up the Time plaats. Lieven Dobbelaren en Sandra van der Gucht, beide uit Kerkbrugge, brengen er een programma voor orgel en trompet. Tijdens het concert krijgen bezoekers ook een inkijk achter de schermen. In de kerk wordt een scherm geplaatst waarop te zien is wat er boven op het oxaal gebeurt. Het orgel wordt tijdens sommige stukken door meerdere personen tegelijk bespeeld.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Klaar

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
6: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

1963 van The Exciters en Tell 'Em, en daarvoor nog de zomerplaat van de 90s, Ritme de la Noche Lorca. En dat was het ook alweer, Breakfast Club voor deze week, maar ook voor deze vrijdag 2 oktober. En jarig is Paul van Imst, wordt er 83 vandaag. En de Amerikaanse singer-songwriter, die wordt er 81. En ik heb het natuurlijk over Don McLean. Jij jarig van harte gefeliciteerd en een hele leuke verjaardag toegewenst. Fijne weekend nog. Heel veel luisterplezier met de rest van de classics hierbij actief. En hier is de jarige Don McLean, Vincent uit 1970. Tot volgende week bij Leven en Welzijn. Starry, starry.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto gisteravond. Het gaat om een man die al een tientallen dagen vermist was. De auto stond al een tijd geparkeerd aan de begraafplaats tot een buurtbewoner gisteravond de politie belde vanwege geurhinder. Het gerecht is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden. In Merksem bij Antwerpen is de afbraak van het viaduct aan de ring opnieuw begonnen. De werken vinden plaats vlakbij de Lotto Arena in de Elfvalsdoom. De ring is daardoor in beide richtingen volledig afgesloten en dat zorgt voor flinke verkeershinder op sommige momenten. Opletten dus als je daar moet zijn, zeker tijdens de avonduren. Buitenlands nieuws. Crystal Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde die haar executie overleefde, is kritiek. Dat meldt de advocaat. Pike kreeg in de gevangenis van Tennessee 2 dodelijke injecties, maar bleef door een nog onbekende oorzaak in leven. De gouverneur van de staat heeft inmiddels besloten om alle geplande executies voorlopig op te schorten, tot is geweten wat er is misgegaan. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran heel hard zal worden geraakt als zou worden bevestigd dat het betrokken was bij de aanval tijdens een Fly Dubai-vlucht. Ze zullen hard worden aangepakt, aldus de president, toen een journaliste hem vroeg of Amerika zou reageren als de verantwoordelijkheid van Teheran zou worden aangetoond. Tijdens een persconferentie in het Witte Huis zei Trump te denken dat Iran erbij betrokken was, zonder zich definitief uit te spreken. Ik denk van wel, zegt hij op basis van wat ik hoor, maar we zijn nog bezig met het onderzoek. En dan hebben we nog wat sportnieuws. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven een zware pandoering gekregen in de Champions League. De Leuvense vrouwen verloren met 5-0 op het veld van het Franse Paris Saint-Germain. PSG schuift door de zege op in het klassement. OHL blijft achter met 1 schamelpuntje. In de namiddag klaart het overal op en krijgen we de zon te zien, 21 graden. Ook het weekend start morgen met wat ochtendgrijs. Daarna breekt de zon door, 20 graden. Zondag een stralende dag met opnieuw die 20 graden. Perfect normale waarde voor de tijd van het jaar.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije

Decoratieslang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: Bij machinefabriek Gilbos in Hertersen bij Aalst dreigen 73 medewerkers hun baan te verliezen. De Raad van Bestuur heeft de ondernemingsraad ingelicht over het voornemen om de stopzetting van het bedrijf voor te leggen aan de aandeelhouders. Dat gebeurt volgens de procedure van de wet Renault, die bedrijven verplicht werknemers tijdig te informeren bij herstructureringen. In Oost-Vlaanderen raken alsmaar meer dieren besmet met het West-Nijl-virus. Het aantal positieve testen bij vogels stijgt en intussen is er ook een vermoedelijke eerste bevestigde besmetting van een paard in de provincie. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor vogels, paarden en ook mensen. Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die kunnen ziek worden, al blijft die kans klein. Het geplande motocross-evenement in Belzele in Sint-Niklaas gaat komend weekend niet door. De organisator heeft dat beslist. Hoewel de opbouw al gestart was, ontstond er een discussie met de stad over een milieumelding die nodig is. Volgens de stad Sint-Niklaas wist de organisatie al langer dat naast de vergunningen ook een goedgekeurde milieumelding nodig was. Gent reageert ontgoocheld op de Vlaamse besparingen die het huis van Alijn en Kina treffen. De musea die zouden tot 30% van hun steun kunnen verliezen. Volgens de stad Gent kan dat gevolgen hebben voor de werking. Zo komt onder meer een UNESCO-project mogelijk in het gedrang. Inwoners van Denderleeuw en Liedekerke die geen vaste huisarts hebben, die kunnen vanaf vandaag terecht bij huisartsennoodpost Denderlied. De post die bevindt zich in de Kasteelstraat in Denderleeuw naast woonzorgcentrum Sint-Rafael. En deze is elke maandag en donderdag voormiddag open van 8:30 tot 12:30. En in Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevergemse vijvers tijdens het weekend waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad Zottegem heeft daarvoor toestemming gegeven aan Loco Events uit Haaltert. En of het evenement net als Dance Division 3 dagen zal duren, is nog niet bekend.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: Bij machinefabriek Gilbos in Herdersem bij Aalst dreigen 73 medewerkers hun baan te verliezen. De Raad van Bestuur heeft de ondernemingsraad ingelicht over het voornemen om de stopzetting van het bedrijf voor te leggen aan de aandeelhouders. Dat gebeurt volgens de procedure van de wet Renault, die bedrijven verplicht werknemers tijdig te informeren bij herstructureringen. In Oost-Vlaanderen raken alsmaar meer dieren besmet met het West-Nijl-virus. Het aantal positieve testen bij vogels stijgt en intussen is er ook een vermoedelijke eerste bevestigde besmetting van een paard in de provincie. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor vogels, paarden en ook mensen. Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die kunnen ziek worden, al blijft die kans klein. Het geplande motocross-evenement in Belzele in Sint-Niklaas gaat komend weekend niet door. De organisator heeft dat beslist. Hoewel de opbouw al gestart was, ontstond er een discussie met de stad over een milieumelding die nodig is. Volgens de stad Sint-Niklaas wist de organisatie al langer dat naast de vergunningen ook een goedgekeurde milieumelding nodig was. Gent reageert ontgoocheld op de Vlaamse besparingen die het huis van Alijn en Kina treffen. De musea die zouden tot 30% van hun steun kunnen verliezen. Volgens de stad Gent kan dat gevolgen hebben voor de werking. Zo komt onder meer een UNESCO-project mogelijk in het gedrang. Inwoners van Denderleeuw en Liedekerke die geen vaste huisarts hebben, die kunnen vanaf vandaag terecht bij huisartsennoodpost Denderlied. De post die bevindt zich in de Kasteelstraat in Denderleeuw naast woonzorgcentrum Sint-Rafael. En deze is elke maandag en donderdag voormiddag open van 8:30 tot 12:30. En in Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevergemse Vijvers tijdens het weekend waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad Zottegem heeft daarvoor toestemming gegeven aan Loco Events uit Haaltert. En of het evenement, net als Dance Division, 3 dagen zal duren, is nog niet bekend.
1: De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het ultiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Klaar voor...

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Het vliegplan van federaal minister Kruk om de geluidsoverlast rond Brussel aan te pakken botst op fel Vlaams protest. Vlaams minister Ben Weitz waarschuwt dat er meteen een belangenconflict dreigt als het vlieglawaai wordt verschoven naar de Vlaamse rand. Ook CD&V dreigt met juridische stappen. De Vlaamse partijen pikken het niet dat de hinder dreigt te verhuizen naar Vlaanderen. De Verenigde Staten zetten de Europese Unie zwaar onder druk om de hoge brandstofprijzen te drukken. Washington wil dat Europa de komende 6 maanden 120 miljoen vaten diesel uit haar strategische reserves op de markt brengt. Als Europa weigert, dreigt de Amerikaanse regering met een exportverbod op hun eigen diesel. En ja, dat kan de prijzen nog verder de hoogte injagen. In Maine is een lichaam gevonden van een man in een auto, bevestigt het parket. De man was al een tientallen dagen vermist. Zowel de exacte identiteit van het slachtoffer als de precieze doodsoorzaak zijn nog niet bekend. Het onderzoek loopt. Afvalverwerker Bruco trekt nog eens aan de alarmbel en pleit voor statiegeld op batterijen, want batterijen belanden te vaak in het restafval en daar gaan ze om de haverklap zware branden veroorzaken. Het probleem groeit volgens de sector razendsnel in heel Europa en zorgt voor levensgevaarlijke situaties tijdens de afvalverwerking. 27 bovenlokale musea hebben gereageerd met een open brief en ze zijn woedend op minister van Cultuur Genet. De musea verliezen 30% van hun subsidies. Dat komt neer op een besparing van 2 miljoen. In de brief waarschuwen ze dat ze het culturele ecosysteem alleen kunnen laten bloeien als het in zijn volle complexiteit wordt ondersteund. Ze zijn zeer boos. Het wordt zonnig in de namiddag bij zo'n 20 à 21 graden. Ook morgen hetzelfde weer en in de ochtend kans op mist. Zondag volop zon, ook dan 20 graden. Dat zijn temperaturen die perfect normaal zijn voor de tijd van het jaar.
1: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe, tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

blijft verder overwegend zonnig met af en toe wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen tot 19 à 20 graden en de wind is zwak en veranderlijk. Vanavond en vannacht blijft het rustig, er zijn hoge wolkensluiers en later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Morgen zaterdag begint lokaal dan met mist, maar daarna wordt het meestal zonnig. Zaterdag is het zo'n 17 tot 21 graden. En overmorgen

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-2.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Het vliegplan van federaal minister Kruk om de geluidsoverlast rond Brussel aan te pakken botst op fel Vlaams protest. Vlaams minister Ben Weitz waarschuwt dat er meteen een belangenconflict dreigt als het vlieglawaai wordt verschoven naar de Vlaamse rand. Ook CD&V dreigt met juridische stappen. De Vlaamse partijen pikken het niet dat de hinder dreigt te verhuizen naar Vlaanderen. De Verenigde Staten zetten de Europese Unie zwaar onder druk om de hoge brandstofprijzen te drukken. Washington wil dat Europa de komende 6 maanden 120 miljoen vaten diesel uit haar strategische reserves op de markt brengt. Als Europa weigert, dreigt de Amerikaanse regering met een exportverbod op hun eigen diesel. En ja, dat kan de prijzen nog verder de hoogte injagen. In Maine is een lichaam gevonden van een man in een auto, bevestigt het parket. De man was al een tientallen dagen vermist. Zowel de exacte identiteit van het slachtoffer als de precieze doodsoorzaak zijn nog niet bekend. Het onderzoek loopt. Afvalverwerker Bruco trekt nog eens aan de alarmbel en pleit voor statiegeld op batterijen, want batterijen belanden te vaak in het restafval en daar gaan ze om de haverklap zware branden veroorzaken. Het probleem groeit volgens de sector razendsnel in heel Europa en zorgt voor levensgevaarlijke situaties tijdens de afvalverwerking. 27 bovenlokale musea hebben gereageerd met een open brief en ze zijn woedend op minister van Cultuur Genet. De musea verliezen 30% van hun subsidies. Dat komt neer op een besparing van 2 miljoen. In de brief waarschuwen ze dat ze het culturele ecosysteem alleen kunnen laten bloeien als het in zijn volle complexiteit wordt ondersteund. Ze zijn zeer boos. Het wordt zonnig in de namiddag bij zo'n 20 à 21 graden. Ook morgen hetzelfde weer en in de ochtend kans op mist. Zondag volop zon, ook dan 20 graden. Dat zijn temperaturen die perfect normaal zijn voor de tijd van het jaar.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Klaar voor een

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Bij machinefabriek Gilbos in Hertersen bij Aalst dreigen 73 medewerkers hun baan te verliezen. De raad van bestuur heeft de ondernemingsraad ingelicht over het voornemen om de stopzetting van het bedrijf voor te leggen aan de aandeelhouders. Dat gebeurt volgens de procedure van de wet Renault, die bedrijven verplicht werknemers tijdig te informeren bij herstructureringen. In Oost-Vlaanderen raken alsmaar meer dieren besmet met het West-Nijl-virus. Het aantal positieve testen bij vogels stijgt en intussen is er ook een vermoedelijke eerste bevestigde besmetting van een paard in de provincie. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor vogels, paarden en ook mensen. Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die kunnen ziek worden, al blijft die kans klein. Het geplande motocross-evenement in Belzele in Sint-Niklaas gaat komend weekend niet door. De organisator heeft dat beslist. Hoewel de opbouw al gestart was, ontstond er een discussie met de stad over een milieumelding die nodig is. Volgens de stad Sint-Niklaas wist de organisatie al langer dat naast de vergunningen ook een goedgekeurde milieumelding nodig was. Gent reageert ontgoocheld op de Vlaamse besparingen die het huis van Alijn en Kina treffen. De musea die zouden tot 30% van hun steun kunnen verliezen. Volgens de stad Gent kan dat gevolgen hebben voor de werking. Zo komt onder meer een UNESCO-project mogelijk in het gedrang. Inwoners van Denderleeuw en Liedekerke die geen vaste huisarts hebben, die kunnen vanaf vandaag terecht bij huisartsennoodpost Denderlied. De post die bevindt zich in de Kasteelstraat in Denderleeuw naast woonzorgcentrum Sint Raphaël. En deze is elke maandag en donderdag voormiddag open van 8:30 tot 12:30. En in Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevergemse vijvers tijdens het weekend waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad Zottegem heeft daarvoor toestemming gegeven aan Loco Events uit Haaltert. En of het evenement net als Dance Division 3 dagen zal duren, is nog niet bekend.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Het blijft verder overwegend zonnig met af en toe wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen tot 19 à 20 graden en de wind is zwak en veranderlijk. Vanavond en vannacht blijft het rustig, er zijn hoge wolkensluiers en later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Morgen zaterdag begint lokaal dan met mist, maar daarna wordt het meestal zonnig. Zaterdag is het zo'n 17 tot 21 graden. En overmorgen zondag krijgen we eerst op veel plaatsen lage wolken, nevel en mist. En daarna wordt het opnieuw vaak zonnig bij een maxima van 17 tot 21 graden.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Bij machinefabriek Gilbos in Herdersem bij Aalst dreigen 73 medewerkers hun baan te verliezen. De Raad van Bestuur heeft de ondernemingsraad ingelicht over het voornemen om de stopzetting van het bedrijf voor te leggen aan de aandeelhouders. Dat gebeurt volgens de procedure van de wet Renault, die bedrijven verplicht werknemers tijdig te informeren bij herstructureringen. In Oost-Vlaanderen raken alsmaar meer dieren besmet met het West-Nijl-virus. Het aantal positieve testen bij vogels stijgt en intussen is er ook een vermoedelijke eerste bevestigde besmetting van een paard in de provincie. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor vogels, paarden en ook mensen. Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die kunnen ziek worden, al blijft die kans klein. Het geplande motocross-evenement in Belzele in Sint-Niklaas gaat komend weekend niet door. De organisator heeft dat beslist. Hoewel de opbouw al gestart was, ontstond er een discussie met de stad over een milieumelding die nodig is. Volgens de stad Sint-Niklaas wist de organisatie al langer dat naast de vergunningen ook een goedgekeurde milieumelding nodig was. Gent reageert ontgoocheld op de Vlaamse besparingen die het huis van Alijn en Kina treffen. De musea die zouden tot 30% van hun steun kunnen verliezen. Volgens de stad Gent kan dat gevolgen hebben voor de werking. Zo komt onder meer een UNESCO-project mogelijk in het gedrang. Inwoners van Denderleeuw en Liedekerke die geen vaste huisarts hebben, die kunnen vanaf vandaag terecht bij huisartsennoodpost Denderlied. De post die bevindt zich in de Kasteelstraat in Denderleeuw naast woonzorgcentrum Sint-Rafael. En deze is elke maandag en donderdag voormiddag open van 8:30 tot 12:30. En in Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevergemse Vijvers tijdens het weekend waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad Zottegem heeft daarvoor toestemming gegeven aan Loco Events uit Haaltert. En of het evenement net als Dance Division 3 dagen zal duren, is nog niet bekend.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de Open Deurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
3: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Het vliegplan van federaal minister Kruk om de geluidsoverlast rond Brussel aan te pakken botst op fel Vlaams protest. Vlaams minister Ben Weitz waarschuwt dat er meteen een belangenconflict dreigt als het vlieglawaai wordt verschoven naar de Vlaamse rand. Ook CD&V dreigt met juridische stappen. De Vlaamse partijen pikken het niet dat de hinder dreigt te verhuizen naar Vlaanderen. De Verenigde Staten zetten de Europese Unie zwaar onder druk om de hoge brandstofprijzen te drukken. Washington wil dat Europa de komende 6 maanden 120 miljoen vaten diesel uit haar strategische reserves op de markt brengt. Als Europa weigert, dreigt de Amerikaanse regering met een exportverbod op hun eigen diesel. En ja, dat kan de prijzen nog verder de hoogte injagen. In Maine is een lichaam gevonden van een man in een auto, bevestigt het parket. De man was al een tientallen dagen vermist. Zowel de exacte identiteit van het slachtoffer als de precieze doodsoorzaak zijn nog niet bekend. Het onderzoek loopt. Afvalverwerker Bruco trekt nog eens aan de alarmbellen en pleit voor statiegeld op batterijen, want batterijen belanden te vaak in het restafval en daar gaan ze om de haverklap zware branden veroorzaken. Het probleem groeit volgens de sector razendsnel in heel Europa en zorgt voor levensgevaarlijke situaties tijdens de afvalverwerking. 27 bovenlokale musea hebben gereageerd met een open brief en ze zijn woedend op minister van Cultuur Genet. De musea verliezen 30% van hun subsidies. Dat komt neer op een besparing van 2 miljoen. In de brief waarschuwen ze dat ze het culturele ecosysteem alleen kunnen laten bloeien als het in zijn volle complexiteit wordt ondersteund. Ze zijn zeer boos. Het wordt zonnig in de namiddag bij zo'n 20 à 21 graden. Ook morgen hetzelfde weer en in de ochtend kans op mist. Zondag volop zon, ook dan 20 graden. Dat zijn temperaturen die perfect normaal zijn voor de tijd van het jaar.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Vandeveire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Vandeveire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Vandeveire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: WeSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wesound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wesound.be of op het nummer 050 61 34 95. WeSound, jouw feest begint bij ons.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Het vliegplan van federaal minister Kruk om de geluidsoverlast rond Brussel aan te pakken botst op fel Vlaams protest. Vlaams minister Ben Weitz waarschuwt dat er meteen een belangenconflict dreigt als het vlieglawaai wordt verschoven naar de Vlaamse rand. Ook CD&V dreigt met juridische stappen. De Vlaamse partijen pikken het niet dat de hinder dreigt te verhuizen naar Vlaanderen. De Verenigde Staten zetten de Europese Unie zwaar onder druk om de hoge brandstofprijzen te drukken. Washington wil dat Europa de komende 6 maanden 120 miljoen vaten diesel uit haar strategische reserves op de markt brengt. Als Europa weigert, dreigt de Amerikaanse regering met een exportverbod op hun eigen diesel. En ja, dat kan de prijzen nog verder de hoogte injagen. In Maine is een lichaam gevonden van een man in een auto, bevestigt het parket. De man was al een tientallen dagen vermist. Zowel de exacte identiteit van het slachtoffer als de precieze doodsoorzaak zijn nog niet bekend. Het onderzoek loopt. Afvalverwerker Bruco trekt nog eens aan de alarmbel en pleit voor statiegeld op batterijen, want batterijen belanden te vaak in het restafval en daar gaan ze om de haverklap zware branden veroorzaken. Het probleem groeit volgens de sector razendsnel in heel Europa en zorgt voor levensgevaarlijke situaties tijdens de afvalverwerking. 27 bovenlokale musea hebben gereageerd met een open brief en ze zijn woedend op minister van Cultuur Genet. De musea verliezen 30% van hun subsidies. Dat komt neer op een besparing van 2 miljoen. In de brief waarschuwen ze dat ze het culturele ecosysteem alleen kunnen laten bloeien als het in zijn volle complexiteit wordt ondersteund. Ze zijn zeer boos. Het wordt zonnig in de namiddag bij zo'n 20 à 21 graden. Ook morgen hetzelfde weer en in de ochtend kans op mist. Zondag volop zon, ook dan 20 graden. Dat zijn temperaturen die perfect normaal zijn voor de tijd van het jaar.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radioactief, jouw classics, jouw leven.
4: Hellfire, and I bring you...

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

blijft verder overwegend zonnig met af en toe wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen tot 19 à 20 graden en de wind is zwak en veranderlijk. Vanavond en vannacht blijft het rustig, er zijn hoge wolkensluiers en later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Morgen zaterdag begint lokaal dan met mist, maar daarna wordt het meestal zonnig. Zaterdag is het zo'n 17 tot 21 graden. En overmorgen zondag krijgen we eerst op veel plaatsen lage wolken, nevel en mist. En daarna wordt het opnieuw vaak zonnig bij een maxima van 17 tot 21 graden.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Klaar

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
5: Voor particulieren en bedrijven.
4: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
6: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Het vliegplan van federaal minister Kruk om de geluidsoverlast rond Brussel aan te pakken botst op fel Vlaams protest. Vlaams minister Ben Weitz waarschuwt dat er meteen een belangenconflict dreigt als het vlieglawaai wordt verschoven naar de Vlaamse rand. Ook CD&V dreigt met juridische stappen. De Vlaamse partijen pikken het niet dat de hinder dreigt te verhuizen naar Vlaanderen. De Verenigde Staten zetten de Europese Unie zwaar onder druk om de hoge brandstofprijzen te drukken. Washington wil dat Europa de komende 6 maanden 120 miljoen vaten diesel uit haar strategische reserves op de markt brengt. Als Europa weigert, dreigt de Amerikaanse regering met een exportverbod op hun eigen diesel. En ja, dat kan de prijzen nog verder de hoogte injagen. In Maine is een lichaam gevonden van een man in een auto, bevestigt het parket. De man was al een tientallen dagen vermist. Zowel de exacte identiteit van het slachtoffer als de precieze doodsoorzaak zijn nog niet bekend. Het onderzoek loopt. Afvalverwerker Bruco trekt nog eens aan de alarmbel en pleit voor statiegeld op batterijen, want batterijen belanden te vaak in het restafval en daar gaan ze om de haverklap zware branden veroorzaken. Het probleem groeit volgens de sector razendsnel in heel Europa en zorgt voor levensgevaarlijke situaties tijdens de afvalverwerking. 27 bovenlokale musea hebben gereageerd met een open brief en ze zijn woedend op minister van Cultuur Genet. De musea verliezen 30% van hun subsidies. Dat komt neer op een besparing van 2 miljoen. In de brief waarschuwen ze dat ze het culturele ecosysteem alleen kunnen laten bloeien als het in zijn volle complexiteit wordt ondersteund. Ze zijn zeer boos. Het wordt zonnig in de namiddag bij zo'n 20 à 21 graden. Ook morgen hetzelfde weer en in de ochtend kans op mist. Zondag volop zon, ook dan 20 graden. Dat zijn temperaturen die perfect normaal zijn voor de tijd van het jaar.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: Dit is Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
2: En for love's sake, each mistake, oh you.

see your face everywhere I go. That give me a feeling.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Bij machinefabriek Gilbos in Herdersem bij Aalst dreigen 73 medewerkers hun baan te verliezen. De Raad van Bestuur heeft de ondernemingsraad ingelicht over het voornemen om de stopzetting van het bedrijf voor te leggen aan de aandeelhouders. Dat gebeurt volgens de procedure van de wet Renault, die bedrijven verplicht werknemers tijdig te informeren bij herstructureringen. In Oost-Vlaanderen raken alsmaar meer dieren besmet met het West-Nijl-virus. Het aantal positieve testen bij vogels stijgt en intussen is er ook een vermoedelijke eerste bevestigde besmetting van een paard in de provincie. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor vogels, paarden en ook mensen. Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die kunnen ziek worden, al blijft die kans klein. Het geplande motocross-evenement in Belzele in Sint-Niklaas gaat komend weekend niet door. De organisator heeft dat beslist. Hoewel de opbouw al gestart was, ontstond er een discussie met de stad over een milieumelding die nodig is. Volgens de stad Sint-Niklaas wist de organisatie al langer dat naast de vergunningen ook een goedgekeurde milieumelding nodig was. Gent reageert ontgoocheld op de Vlaamse besparingen die het huis van Alijn en Kina treffen. De musea die zouden tot 30% van hun steun kunnen verliezen. Volgens de stad Gent kan dat gevolgen hebben voor de werking. Zo komt onder meer een UNESCO-project mogelijk in het gedrang. Inwoners van Denderleeuw en Liedekerke die geen vaste huisarts hebben, die kunnen vanaf vandaag terecht bij huisartsennoodpost Denderlied. De post die bevindt zich in de Kasteelstraat in Denderleeuw naast woonzorgcentrum Sint-Rafael. En deze is elke maandag en donderdag voormiddag open van 8:30 tot 12:30. En in Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevergemse Vijvers tijdens het weekend waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad Zottegem heeft daarvoor toestemming gegeven aan Loco Events uit Haaltert. En of het evenement net als Dance Division 3 dagen zal duren, is nog niet bekend.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de hele dag door.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
2: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de hele dag door.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat